jouw van. Ik heb vroeger, ik heb zoeken, hier is op dieven, ik kan nooit diep van. Of de wegen, stemmen van ons niet.